0: naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
0: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
10: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
9: Het is een blijvend initiatief.
10: We hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
9: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
10: Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
9: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
10: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
4: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
2: Middelkerken kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
3: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
9: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
3: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
9: En er komt wisselende informatie op?
3: Wel, we gaan nu voor het eerst

0: eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is, is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
3: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
4: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
6: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
5: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
6: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
5: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
7: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
5: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
7: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
5: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
8: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
5: Jullie werken samen met bedrijven.
8: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
5: Hoeveel mensen werken hier?
8: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
5: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
8: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
5: Jullie hebben nu een bijzonder project.
8: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
5: Jullie willen daarmee een signaal geven?
8: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
5: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
8: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
5: Wouter de Splenter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.

0: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder dorst en lucht of tjeetje niet meer kunnen leven.
1: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
4: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
4: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
4: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
3: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
5: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
7: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
8: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
9: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik niet mijn stoel met deze marchandise aan huis ben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
11: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
11: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodat dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
11: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
11: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Middelkerken kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelaren voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: OPEX is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
0: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende hees deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
4: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
5: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
6: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
5: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld, die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
8: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
9: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
10: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e

0: aanziende modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan, in het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:45 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
4: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
4: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
4: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
4: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
3: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
5: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
5: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
5: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
0: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
6: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
11: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Gaat, onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan. Dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
11: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.

0: Antwerpse regionieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
4: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in Stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
4: We hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
4: Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
4: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
6: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
7: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
8: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spillier.
9: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
9: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
11: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
11: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
11: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
16: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
16: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
16: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
18: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
19: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
20: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven, maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
4: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
4: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
4: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
4: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
4: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
4: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
4: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
3: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Antwerpse regionieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
8: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
8: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biezenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biezenbilk@oudenburg.be.
7: Die service is gratis?
8: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
8: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spillier.
2: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
2: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
6: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
7: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
8: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten, zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
10: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
3: Over welke straten gaat het in de derde golf?
10: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
3: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
11: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
5: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
11: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
5: In Oostende?
11: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
3: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
12: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
17: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor

0: ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
0: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
0: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
0: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
4: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het naaktstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
4: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
4: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
6: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
7: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Heb je juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
8: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen.

0: De hot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
1: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
2: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
1: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
6: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
2: Het is een blijvend initiatief.
6: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
2: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
6: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
2: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
6: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
8: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
9: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
10: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
11: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen, zoals NGO's.
2: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
11: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
2: In Oostende?
11: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
0: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen te

0: tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
1: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
4: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
5: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
1: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
0: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
1: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
0: En er komt wisselende informatie op.
1: We gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
7: Nieuws en info aan de kust.
8: Thuis aan de kust.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaake, Kugabaulier.
10: Ik ben David Nassus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
13: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
0: Jullie werken samen met bedrijven.
13: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
0: Hoeveel mensen werken hier?
13: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
0: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
13: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
0: Jullie hebben nu een bijzonder project.
13: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
10: Jullie willen daarmee een signaal geven?
13: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toe werken.
10: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
13: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
0: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
10: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
14: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
15: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
10: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
15: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
17: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom ook er altijd een rood feest van.
18: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:45 en 21:45. Hier bij Radio Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
10: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
19: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
10: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
19: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biezenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biezenbilk@oudenburg.be.
10: Die service is gratis?
19: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
10: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
19: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
7: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
9: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
9: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg

0: Noordzee regionieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
4: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
4: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
4: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
4: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
6: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
7: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
8: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexenfobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
9: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp

0: En die soort hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
0: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
5: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
5: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versluis.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
10: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
10: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
10: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
11: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
7: dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
6: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
8: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
13: Ja, we hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
1: Het is een blijvend initiatief.
13: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
1: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
13: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
13: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Dina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
11: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
11: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op.
11: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat, eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Ide Hot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spillier.
15: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
2: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
15: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
0: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
0: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
19: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Bredene voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
20: Dus het is het Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
21: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
1: Jullie werken samen met bedrijven?
21: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
21: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
21: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project?
21: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
21: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
21: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
10: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity... Het bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
10: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur... te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
10: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
11: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
9: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
25: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
25: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodat dat er een planning kan worden opgemaakt en dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
25: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
25: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Middelkerken kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
6: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
6: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
8: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
9: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
12: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
2: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
15: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
13: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
13: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
0: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
0: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
0: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
0: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philip Roeland van het Economisch Huis.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Dina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
10: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marrakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
10: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
10: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
5: Een heel mooi nieuwtje waarbij...
2: Burgemeester Romina van Horen.
5: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen. En die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio
2: Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
16: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
17: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat

0: Diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
1: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
5: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
4: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
5: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
4: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
6: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Ik ben Rudy de Meijer.
10: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
11: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
4: Het is een blijvend initiatief.
11: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
4: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
11: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
4: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
11: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
6: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee Regionieuws.
6: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
12: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
12: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
6: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
6: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
14: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
15: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
16: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
4: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
16: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
4: En er komt wisselende informatie op?
16: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
17: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
4: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marrekerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
17: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
4: In Oostende?
17: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
6: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
16: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
6: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
19: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
22: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
4: Jullie werken samen met bedrijven?
22: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
4: Hoeveel mensen werken hier?
22: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
4: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
22: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
4: Jullie hebben nu een bijzonder project.
22: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
22: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
4: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
22: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
6: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Middelkerken kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
0: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
4: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
0: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
4: Die service is gratis?
0: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
0: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
15: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
20: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
12: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje. We hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
12: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
6: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
6: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
23: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat stuk ook naar

0: 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
0: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Maria Kerkenplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
7: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marrakerkenplein. Hoe zit dat in elkaar?
7: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
7: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
8: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
10: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
9: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
11: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende.
13: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
14: Welke zaken komen?
13: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En dan zijn we heel

0: Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
0: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
0: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Ie.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
11: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
10: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
11: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
10: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
10: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
8: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. De problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
10: Zij

0: verzamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
1: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
5: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
6: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
7: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerk Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
8: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. We hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
0: Het is een blijvend initiatief.
8: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
0: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
8: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
0: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
8: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
3: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
3: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op?
3: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
4: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
4: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
4: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
4: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven.

0: En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project.
0: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
0: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
0: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee, elk uur. Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
5: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
6: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
7: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
8: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, Schepen, Stefan Reinaert?
11: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
11: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodanig dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
11: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
11: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Lucaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag.

0: dinsdag na Radio Noordzee.
1: Ik ben Servaas Buisgaard.
2: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
5: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
4: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
5: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
4: In Oostende?
5: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
4: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
6: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
4: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Elk terras in Roodmiddelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
8: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
9: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
10: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
12: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
4: Over welke straten gaat het in de derde golf?
12: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn, als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
4: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
11: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben George Keters.
1: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
14: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
4: Welke zaken komen?
14: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
4: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
14: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
4: Zoals bijvoorbeeld?
14: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
4: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexenfobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
15: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
4: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
17: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld, die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
4: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
19: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
20: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
21: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
23: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
22: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
23: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
22: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
23: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
5: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
22: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marrekerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
5: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
22: In Oostende?
5: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
4: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
2: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Brataneus.
8: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
25: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
22: Het is een blijvend initiatief.
25: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
22: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
25: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
22: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
25: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
4: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
3: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
2: We willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
17: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
2: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
17: En er komt wisselende informatie op.
2: We gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
7: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
8: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
9: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
17: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
15: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
4: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
17: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
4: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
10: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
17: Jullie werken samen met bedrijven.
10: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
17: Hoeveel mensen werken hier?
10: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
17: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
10: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
22: Jullie hebben nu een bijzonder project.
10: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
22: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
22: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
10: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
4: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
5: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
22: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
5: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
22: In Oostende?
5: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
4: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
2: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
4: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
18: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
19: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
26: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
22: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
6: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aanhefte.
17: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
6: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biezenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biezenbilk@odenberg.be.
17: Die service is gratis?
6: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
17: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
6: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
13: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Middelkerken kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
25: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
4: Over welke straten gaat het in de derde golf?
25: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er Twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
4: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
13: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
27: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
17: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
27: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
4: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
0: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
17: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
0: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
4: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
7: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
8: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
10: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
17: Welke zaken komen?
10: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
17: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
10: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
17: Zoals bijvoorbeeld?
10: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
4: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
2: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio
2: Noordzee Regionieuws.
4: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
5: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
22: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
5: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
22: In Oostende?
5: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
4: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de

0: We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
7: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
9: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
8: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
9: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
8: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
10: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
8: Het is een blijvend initiatief.
10: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de steen.
8: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
10: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
8: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
10: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
12: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor ganse zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
13: Distancy assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zouden.

0: Een regeling op, dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
3: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
3: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
5: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
5: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
6: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
4: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
6: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
4: En er komt wisselende informatie op?
6: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
8: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Romina van Horen.
10: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
11: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
10: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
12: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
4: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marekerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
12: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
4: In Oostende?
12: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
6: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
14: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
15: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
16: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
4: Jullie werken samen met bedrijven?
16: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
4: Hoeveel mensen werken hier?
16: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
4: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
16: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
4: Jullie hebben nu een bijzonder project?
16: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
16: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
4: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
16: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
1: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Michael van Nie.
17: Hallo, ik ben Louise Carton.
18: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust alle dagen op Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
4: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
20: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
4: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
20: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
4: Die service is gratis?
20: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
20: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
1: Nieuws en info aan de kust.
19: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
3: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
3: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
5: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
5: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
22: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
23: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
24: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan, in het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
7: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
7: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
19: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
12: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
8: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
12: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
8: In Oostende?
12: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
6: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
9: iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
25: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
26: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
8: Welke zaken komen?
26: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
8: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
26: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
8: Zoals bijvoorbeeld?
26: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
8: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
4: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
4: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
4: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
6: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
7: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibie, trans- en intersexenfobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
8: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
8: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
11: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
10: Het is een blijvend initiatief.
11: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
10: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
11: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
10: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
11: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
13: Ik ben David Nasus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
16: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
10: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
16: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
10: In Oostende?
16: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
17: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
19: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd en op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
20: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jackie Maas.
21: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
17: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
10: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
17: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
10: En er komt wisselende informatie op.
17: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
16: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
10: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marekerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
16: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
10: In Oostende?
16: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Hoorn.
17: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
24: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
10: Jullie werken samen met bedrijven?
24: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
10: Hoeveel mensen werken hier?
24: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
10: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
24: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project.
24: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
24: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
24: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistelen Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
5: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 14:30 en om 19:00 en op vrijdag om 19:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek- en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
6: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
6: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
6: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
6: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij stellen voor dat die beelden zullen weggenomen worden, niet vernield. Je zet ze in een museum, ergens hier in de stand is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
7: Wel, het is eigenlijk zo dat we op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
8: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
9: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Foodsavers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
11: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
11: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
12: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
12: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
22: Ik ben Timmy van Assen.
25: Hello, I'm Dario Durja.
26: Ik ben Frank Jonbloed.
27: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
16: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
10: dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marrekerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
16: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
10: In Oostende?
16: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
4: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
17: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
18: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
19: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
17: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, op deze hemelvaart een wisselvallige dag in Oostende met opklaringen en mogelijk buien. De maxima liggen rond de 12 graden en er staat aan de kust een matige noordwestenwind. Morgen vrijdag nog steeds buiig weer en ook zaterdag veel wolken. De komende dagen gaan de temperaturen niet hoger dan 12 graden aan de kust.
15: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
21: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
10: Welke zaken komen?
21: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
10: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
21: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
10: Zoals bijvoorbeeld?
21: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee
1: Regionieuws. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistelen Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
20: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
22: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor Toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
23: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
10: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
23: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
10: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
23: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
2: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als

0: lukt te krijgen die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
4: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
5: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
6: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
8: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
7: Het is een blijvend initiatief.
8: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
7: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
8: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
7: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
8: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken.

0: hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
0: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Halemees.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
8: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
3: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer wensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
3: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op?
3: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat, eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelaren voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek- en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
4: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven.
4: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
4: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
4: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project.
4: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
4: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
4: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
5: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
7: Bart Tomlijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
8: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
9: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
10: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
10: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
5: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
11: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
11: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
5: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, Schepen, Stefan Reinaert?
12: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
12: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
12: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
12: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
16: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
16: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
16: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
5: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
17: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
5: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
19: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
20: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is. De strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
21: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Goedemorgen. Op deze hemelvaart een wisselvallige dag in Oostende met opklaringen en mogelijk buien. De maxima liggen rond de 12 graden en er staat aan de kust een matige noordwestenwind. Morgen vrijdag nog steeds buiig weer en ook zaterdag veel wolken. De komende dagen gaan de temperaturen niet hoger dan 12 graden aan de kust.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
22: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
5: Over welke straten gaat het in de derde golf?
22: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
5: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
24: Ik ben Stefan Tange.
25: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
26: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
28: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
28: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. En dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
28: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
28: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
5: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
4: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
5: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
6: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
6: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld, die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
5: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
8: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
9: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
10: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
11: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
11: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
8: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
1: Het is een blijvend initiatief.
8: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
1: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
8: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
8: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Noordzee, dagklapper.
6: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
3: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
9: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
3: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
9: En er komt wisselende informatie op?
3: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, ergens hier in de stand is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
11: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
12: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
13: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
9: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
13: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
14: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
9: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
14: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
15: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
9: Jullie werken samen met bedrijven?
15: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
9: Hoeveel mensen werken hier?
15: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
9: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
15: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
9: Jullie hebben nu een bijzonder project?
15: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
9: Jullie willen daarmee een signaal geven?
15: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
9: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
15: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
19: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen, zoals NGO's.
9: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
9: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
21: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplitst. complet. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterham.
4: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin aan Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. Op deze hemelvaart een wisselvallige dag in Oostende met opklaringen en mogelijks buien. De maxima liggen rond de 12 graden en er staat aan de kust een matige noordwestenwind. Morgen vrijdag nog steeds buiig weer en ook zaterdag veel wolken. De komende dagen gaan de temperaturen niet hoger dan 12 graden aan de kust.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
7: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
9: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
7: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt gedaan, dat er een planning kan worden opgemaakt en dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
9: Die service is gratis?
7: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
9: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
7: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
5: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gael Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
26: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
26: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat het, als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
2: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. De problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het stas zal die nu ook verdwijnen.
6: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
7: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
8: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
10: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
10: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. En dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
10: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
10: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
3: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
11: Multicity is een 3-daagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
11: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
11: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
3: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
12: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
15: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand dicht aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
15: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat

0: Merke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek- en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
5: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen. Wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
4: Het is een blijvend initiatief.
5: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
4: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
5: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
4: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
5: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is gebeurd op het Polispleintje tijdens de Polisfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
7: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
8: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
9: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier.

0: Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
0: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
4: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
4: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op.
4: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
7: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
7: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
7: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
5: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
9: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
10: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. Op deze hemelvaart een wisselvallige dag in Oostende met opklaringen en mogelijk buien. De maxima liggen rond de 12 graden en er staat aan de kust een matige noordwestenwind. Morgen vrijdag nog steeds buiig weer en ook zaterdag veel wolken. De komende dagen gaan de temperaturen niet hoger dan 12 graden aan de kust.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
12: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
11: Jullie werken samen met bedrijven?
12: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
11: Hoeveel mensen werken hier?
12: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
11: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
12: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
11: Jullie hebben nu een bijzonder project.
12: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
11: Jullie willen daarmee een signaal geven?
12: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
11: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
12: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
16: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
17: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
11: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
17: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
11: Die service is gratis?
17: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
11: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
17: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
11: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
14: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
0: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
11: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
0: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
19: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
20: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
21: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
22: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
23: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
23: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
4: Regionieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
6: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
11: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
6: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
11: In Oostende?
6: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
7: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Dina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
28: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
11: Welke zaken komen?
28: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbeulstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbeulstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
5: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
28: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
5: Zoals bijvoorbeeld?
28: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Noordzee, dagklapper.
9: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8:00 in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 14:30 en om 19:00 en op vrijdag om 19:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 17:00. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
10: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
11: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
10: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
11: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
10: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
0: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
13: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
14: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Uydehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Uydehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
11: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
15: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
11: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
17: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
11: Het is een blijvend initiatief.
17: We hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de steen.
11: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
17: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
11: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
17: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Nina Batti.
29: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
30: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
6: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
11: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marrekerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
6: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
11: In Oostende?
6: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
7: Zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer en dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
13: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, op deze hemelvaart een wisselvallige dag in Oostende met opklaringen en mogelijks buien. De maxima liggen rond de 12 graden en er staat aan de kust een matige noordwestenwind. Morgen vrijdag nog steeds buiig weer en ook zaterdag veel wolken. De komende dagen gaan de temperaturen niet hoger dan 12 graden aan de kust.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
3: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
11: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
3: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
11: En er komt wisselende informatie op.
3: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelaren voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
8: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
19: Ik ben Nancy Bourquani.
20: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Wouter de Splenter, u bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
21: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
11: Jullie werken samen met bedrijven?
21: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
11: Hoeveel mensen werken hier?
21: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
11: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
21: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
11: Jullie hebben nu een bijzonder project?
21: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
11: Jullie willen daarmee een signaal geven?
21: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
11: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
21: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
2: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
6: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
7: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
8: Want die garnaalkroket, hernoskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De garnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gael Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
9: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
9: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
5: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 14:30 en om 19:00 en op vrijdag om 19:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek- en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
6: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
6: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
6: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
6: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philip Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
11: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
12: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
13: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
13: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Foodsavers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
14: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
15: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
14: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
16: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
15: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
16: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
15: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Glenn Dangro.
18: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Antri Dumaree.
20: Hallo, ja, ik ben hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook

0: locaties.
1: In Oostende.
0: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
6: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
7: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
8: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Goedemorgen. Op deze hemelvaart een wisselvallige dag in Oostende met opklaringen en mogelijk buien. De maxima liggen rond de 12 graden en er staat aan de kust een matige noordwestenwind. Morgen vrijdag nog steeds buiig weer en ook zaterdag veel wolken. De komende dagen gaan de temperaturen niet hoger dan 12 graden aan de kust.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
11: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
10: Het is een blijvend initiatief.
11: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de steen.
10: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
11: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
10: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
11: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
4: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
9: regionaal nieuws hoor je

0: bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
3: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
2: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
3: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
2: En er komt wisselende informatie op.
3: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spillier.
5: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
2: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
5: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
4: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
6: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
6: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
4: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
8: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
9: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
10: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis.
11: Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan, in het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
12: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
2: Jullie werken samen met bedrijven?
12: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
2: Hoeveel mensen werken hier?
12: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
2: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
12: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
2: Jullie hebben nu een bijzonder project?
12: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
2: Jullie willen daarmee een signaal geven?
12: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
2: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
12: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
11: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
13: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
2: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
13: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
2: In Oostende?
13: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
11: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel-Eernegem namen via de Lions Club Oostende-Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
11: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oldenburg.
17: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
15: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
2: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
15: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
2: Die service is gratis?
15: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
2: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
15: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Antwerpse regionieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedy-talent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 14:30 en om 19:00 en op vrijdag om 19:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek- en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
5: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
5: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
7: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
8: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
9: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. I the Hot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spillier.
10: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
11: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
10: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
11: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
13: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
11: Welke zaken komen?
13: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
11: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
13: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
11: Zoals bijvoorbeeld?
13: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
18: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
11: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marekerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
18: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
11: In Oostende?
18: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
19: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
21: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
22: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
23: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dat is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, op deze hemelvaart een wisselvallige dag in Oostende met opklaringen en mogelijk buien. De maxima liggen rond de 12 graden en er staat aan de kust een matige noordwestenwind. Morgen vrijdag nog steeds buiig weer en ook zaterdag veel wolken. De komende dagen gaan de temperaturen niet hoger dan 12 graden aan de kust.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
24: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor natuuristen.
11: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
24: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
11: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
24: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Michael van Nie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lusten alle dagen op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
7: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
6: Het is een blijvend initiatief.
7: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
6: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
7: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
6: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
7: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende hees deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
2: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gertstraat.
6: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
7: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om te toveren tot fietsstraat.
8: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
9: Well, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bendertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
9: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bendertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op?
9: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bendertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat, eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee regionieuws.
11: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
12: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
12: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
12: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
11: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
9: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
11: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
16: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
16: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
16: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
16: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
16: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
16: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
16: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
11: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Noordzee, dagklapper.
14: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 14:30 en om 19:00 en op vrijdag om 19:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek- en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9:00 en 5:00. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
17: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
17: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
17: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
17: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Voor mij is dat een beetje te rustig, hè? Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
19: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
20: Nu hebben we een handen losloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun handjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
21: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld jou over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
11: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Ide Hot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
11: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
2: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
11: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soort hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
11: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
22: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
11: Over welke straten gaat het in de derde golf?
22: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
11: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
24: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
26: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
11: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkenplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
12: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marekerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
12: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
12: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
3: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
1: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
6: Ik heb al sinds al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
7: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
8: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Goedemorgen, op deze hemelvaart een wisselvallige dag in Oostende met opklaringen en mogelijk buien. De maxima liggen rond de 12 graden en er staat aan de kust een matige noordwestenwind. Morgen vrijdag nog steeds buiig weer en ook zaterdag veel wolken. De komende dagen gaan de temperaturen niet hoger dan 12 graden aan de kust.
10: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
9: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
9: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
9: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
13: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit de reisloop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
11: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Matthijven.
15: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
14: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
14: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
14: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een

0: stand voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Ide Hot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
1: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
2: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
1: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
6: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
7: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
8: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
2: Het is een blijvend initiatief.
8: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
2: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
8: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren

0: erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
0: Ja, wij zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
5: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
5: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
5: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
6: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
6: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
6: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op?
6: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
11: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 14:30 en om 19:00 en op vrijdag om 19:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek- en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
12: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
1: Jullie werken samen met bedrijven.
12: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
12: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
12: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project.
12: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
12: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
12: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
13: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
14: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
15: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Uydehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Uydehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
16: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
16: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
17: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
17: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, Schepen, Stefan Reinaert?
18: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
18: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodanig dat er een planning kan worden opgemaakt en dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
18: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
18: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Matthijven.
20: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee-regionieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
5: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marekerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
5: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
5: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. burgemeester Romina van Horen.
6: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
3: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester en Schepencollege, zodat we dat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
22: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
23: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Goedemorgen. Op deze hemelvaart een wisselvallige dag in Oostende met opklaringen en mogelijk buien. De maxima liggen rond de 12 graden en er staat aan de kust een matige noordwestenwind. Morgen vrijdag nog steeds buiig weer en ook zaterdag veel wolken. De komende dagen gaan de temperaturen niet hoger dan 12 graden aan de kust.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
24: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
24: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Marcel van Tilt.
26: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
27: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
8: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
8: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
8: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
8: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
16: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
16: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
17: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
17: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Op bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige hangar 1 en hangar Damhoer.
11: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
12: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen voor toerisme Alaili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
15: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
14: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
15: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
14: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
15: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
9: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
1: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
9: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze zich geen zorgen moeten maken als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
1: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
9: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
9: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
1: Waar staan de brievenbussen?
9: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
1: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
9: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
7: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
10: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
1: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
10: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
1: Waar gaat het dan heen?
10: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus, Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
10: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen, dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt en dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
12: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook, die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
13: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spillier.
14: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
15: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
14: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Foodsavers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel slechts aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
15: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
17: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
15: Jullie werken samen met bedrijven.
17: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
15: Hoeveel mensen werken hier?
17: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
15: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
17: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
15: Jullie hebben nu een bijzonder project.
17: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
15: Jullie willen daarmee een signaal geven?
17: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
15: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
17: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
15: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
15: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
21: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
12: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
22: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. Op deze hemelvaart een wisselvallige dag in Oostende met opklaringen en mogelijk buien. De maxima liggen rond de 12 graden en er staat aan de kust een matige noordwestenwind. Morgen vrijdag nog steeds buiig weer en ook zaterdag veel wolken. De komende dagen gaan de temperaturen niet hoger dan 12 graden aan de kust.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
15: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
23: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
15: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
23: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
15: Die service is gratis?
23: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
15: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
23: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
24: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
5: Ik ben David Nassus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
9: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
18: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
18: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
14: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
15: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
7: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
10: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
11: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17.

0: Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
1: Hoe is de respons daarop?
0: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
1: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
0: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
0: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlakbij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
2: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
5: Multicity is een 3-daagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
5: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
5: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
6: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Dag, mijn naam is Lucas de Man.
1: Ik ben Patrick de Vit.
2: Ik ben Philippe Monseweijer.
3: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
7: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
6: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
7: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
6: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
7: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
8: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
9: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistelen Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de Open Mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
4: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal, brieven van kinderen zijn ook welkom, en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
3: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
4: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
3: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
3: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
4: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
3: Waar staan de brievenbussen?
4: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
3: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
4: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
6: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
7: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
8: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
10: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
10: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
9: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
11: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
11: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
9: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Ewout Duteli, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
12: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
3: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
12: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
3: Waar gaat het dan heen?
12: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
3: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
12: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
12: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
9: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
16: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marekerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
16: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
16: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
9: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
14: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
9: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
6: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
18: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
19: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Goedemorgen. Op deze hemelvaart een wisselvallige dag in Oostende met opklaringen en mogelijk buien. De maxima liggen rond de 12 graden en er staat aan de kust een matige noordwestenwind. Morgen vrijdag nog steeds buiig weer en ook zaterdag veel wolken. De komende dagen gaan de temperaturen niet hoger dan 12 graden aan de kust.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
20: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
20: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
20: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
20: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project.
20: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
20: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
20: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
9: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaré.
5: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
8: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
8: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodanig dat er een planning kan worden opgemaakt en dat kan via de kanalen van Biezenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biezenbilk@oudenburg.be.
7: Die service is gratis?
8: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
8: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
7: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
9: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
4: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
12: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
13: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
13: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
14: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
7: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
14: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
7: In Oostende?
14: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
15: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Halemees.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
20: Absoluut, ja, zeker.
7: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
20: Ja, dus je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
7: Hoe is de respons daarop?
20: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
7: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
20: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
7: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
20: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
7: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.

0: RTC Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedy-talent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek- en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
6: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Dat gaat onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende. Dat gaat gebeuren, maar dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
5: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
6: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien, maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
5: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
6: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
8: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
9: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
10: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
11: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
5: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
11: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
5: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
13: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
5: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
13: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
5: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
13: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
5: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
13: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
5: Waar staan de brievenbussen?
13: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
5: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
13: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Anseeuw.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
18: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
5: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marekerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
18: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
5: In Oostende?
18: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
14: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
20: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
21: Wat is de bedoeling? Om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
22: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. Op deze hemelvaart een wisselvallige dag in Oostende met opklaringen en mogelijk buien. De maxima liggen rond de 12 graden en er staat aan de kust een matige noordwestenwind. Morgen vrijdag nog steeds buiig weer en ook zaterdag veel wolken. De komende dagen gaan de temperaturen niet hoger dan 12 graden aan de kust.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
5: Ewout Duteli, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
23: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
5: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
23: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
5: Waar gaat het dan heen?
23: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
5: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
23: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
5: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
23: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
8: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven?
8: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
7: Hoeveel mensen werken hier?
8: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
7: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
8: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
7: Jullie hebben nu een bijzonder project?
8: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
8: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
7: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
8: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
7: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
9: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
10: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauwkasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
11: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
12: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt...

0: Sportcentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerp is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
4: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
4: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
4: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
4: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
5: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
6: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
6: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
6: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
0: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
7: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Natasja Waldman.
9: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
10: Ik ben Joke Doodlewoman.
11: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
12: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan

0: infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
0: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Regionieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedy-talent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
5: Absoluut, ja, zeker.
4: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
5: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
4: Hoe is de respons daarop?
5: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
4: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
5: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? Ja, TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
4: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
5: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
4: Oké.
1: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
7: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hè? Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
8: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
9: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld, die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
12: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Daakstrand dicht aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor natuuristen.
4: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
12: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
4: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
12: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxim Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versluis.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
17: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen, zoals NGO's.
4: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
17: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
4: In Oostende?
17: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
18: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelgem.
19: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs en ons 14e Zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
20: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
21: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. Op deze hemelvaart een wisselvallige dag in Oostende met opklaringen en mogelijk buien. De maxima liggen rond de 12 graden en er staat aan de kust een matige noordwestenwind. Morgen vrijdag nog steeds buiig weer en ook zaterdag veel wolken. De komende dagen gaan de temperaturen niet hoger dan 12 graden aan de kust.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
13: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal, brieven van kinderen zijn ook welkom, en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
13: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
13: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
4: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
13: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
4: Waar staan de brievenbussen?
13: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
4: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
13: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijen.
22: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
23: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
4: Ewout Duteli, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
26: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
4: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
26: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
4: Waar gaat het dan heen?
26: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
4: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
26: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
4: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
26: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
0: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
0: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Foodsavers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
5: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
6: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
8: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dat is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw-happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw-happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan, in het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
12: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
9: Jullie werken samen met bedrijven?
12: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
9: Hoeveel mensen werken hier?
12: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
9: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
12: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
9: Jullie hebben nu een bijzonder project.
12: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
9: Jullie willen daarmee een signaal geven?
12: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
9: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
12: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
14: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity... Het bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
9: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
14: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur... te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
9: In Oostende?
14: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
7: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
9: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
27: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
9: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
27: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodanig dat er een planning kan worden opgemaakt en dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
9: Die service is gratis?
27: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
9: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
27: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkenplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
14: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
9: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkenplein. Hoe zit dat in elkaar?
14: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
9: In Oostende?
14: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ethelhem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
7: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
28: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
29: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
30: Ik ben Servaas Buisgaard.
31: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
0: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
0: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
16: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
5: Absoluut, ja, zeker.
9: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
5: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
9: Hoe is de respons daarop?
5: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
9: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
5: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
9: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
5: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
6: Oké. Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
9: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
7: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
11: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
12: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
9: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
12: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
6: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
13: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
9: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
13: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
15: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
18: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het Naakstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
9: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
18: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
9: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
18: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Glenn Dangro.
20: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Antri Dumaré.
22: Hallo, Jaxine, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
14: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen, zoals NGO's.
9: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
14: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
9: In Oostende?
14: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
7: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
25: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
26: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard. Maar dan is nu het moment moment om het wel te doen.
0: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen vrijdag nog steeds buien en nattigheid met enkele opklaringen. Temperaturen aan de kust rond de 11 graden bij een matige noordwestenwind. Ook zaterdag veel wolken, heel wat buien, maar af en toe gelukkig een zonnestraal.
15: Dit is Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
1: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
9: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
1: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
9: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
9: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
1: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
9: Waar staan de brievenbussen?
1: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het kadaster.
9: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
1: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
7: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
1: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
7: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
1: Waar gaat het dan heen?
7: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
7: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt.

0: Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
0: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden.
0: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project.
0: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
0: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
0: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Regionieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
6: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
6: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
6: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
6: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
8: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren. En als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
9: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.

0: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van IDEHOT, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. IDEHOT vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
1: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
2: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
1: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
2: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
6: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
0: Over welke straten gaat het in de derde golf?
6: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
0: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
8: MultiCity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. MultiCity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
2: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marrekerkenplein. Hoe zit dat in elkaar?
8: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
2: In Oostende?
8: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
0: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
9: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
12: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die ervoor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
13: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
14: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO Toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen vrijdag nog steeds buien en nattigheid met enkele opklaringen. Temperaturen aan de kust rond de 11 graden bij een matige noordwestenwind. Ook zaterdag veel wolken, heel wat buien, maar af en toe gelukkig een zonnestraal.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
15: Absoluut, ja, zeker.
2: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
15: Ja, hè, dus de, ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
2: Hoe is de respons daarop?
15: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
2: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
15: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
2: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
15: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
2: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
16: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
21: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor natuuristen.
2: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
21: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
2: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
21: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
16: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden.
0: Burgemeester Kelly Spelier.
1: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije

0: Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
0: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
5: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
6: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
7: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
5: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
8: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
1: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
8: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
1: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
8: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
8: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
1: Waar staan de brievenbussen?
8: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
1: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
8: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
3: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
2: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
3: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
2: In Oostende?
3: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
4: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
8: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
2: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
8: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
2: Waar gaat het dan heen?
8: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
2: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
8: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
2: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
8: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem. Radio
1: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedy-talent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 14:30 en om 19:00 en op vrijdag om 19:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek- en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
10: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
2: Jullie werken samen met bedrijven.
10: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
2: Hoeveel mensen werken hier?
10: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
2: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
10: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
2: Jullie hebben nu een bijzonder project.
10: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
2: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
2: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
10: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
12: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
13: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik hebben 25, dat is onze zilveren zilverrok in feite.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
15: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
14: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
15: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
15: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
17: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
15: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
17: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodat dat er een planning kan worden opgemaakt en dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
15: Die service is gratis?
17: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
15: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
17: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
3: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
15: dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marekerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
3: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
15: In Oostende?
3: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
4: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
22: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
23: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
24: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame, een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
11: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen vrijdag nog steeds buien en nattigheid met enkele opklaringen. Temperaturen aan de kust rond de 11 graden bij een matige noordwestenwind. Ook zaterdag veel wolken, heel wat buien, maar af en toe gelukkig een zonnestraal.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
25: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
25: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
10: Absoluut, ja, zeker.
15: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
10: Ja, hè, dus... Ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
15: Hoe is de respons daarop?
10: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
15: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
10: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
15: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
10: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gaan doen. We moeten het permanent maken.
15: Okay.
2: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
7: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
15: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
7: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
15: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
13: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
11: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
14: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het naaktstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
15: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
14: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
15: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
14: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
3: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
15: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
3: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
15: In Oostende?
3: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
4: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
20: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
15: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
20: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
15: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
20: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
15: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
20: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
15: Waar staan de brievenbussen?
20: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
15: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
20: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
4: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
3: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
4: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
3: Waar gaat het dan heen?
4: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus, Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
3: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
4: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
4: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
6: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
7: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Eye the Hot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
9: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
8: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
8: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
11: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven.
11: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
11: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
11: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project.
11: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
11: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
8: Wouter de Splenter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
16: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marrekerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
16: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
16: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
8: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
17: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
8: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
19: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de InSource.
20: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen vrijdag nog steeds buien en nattigheid met enkele opklaringen. Temperaturen aan de kust rond de 11 graden bij een matige noordwestenwind. Ook zaterdag veel wolken. Heel wat buien, maar af en toe gelukkig een zonnestraal.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
21: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
21: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
21: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
21: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
8: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
24: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
26: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
3: Over welke straten gaat het in de derde golf?
26: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
3: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
9: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
3: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen die daar

0: Elevation Dance Academy brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
3: Absoluut, ja, zeker.
2: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
3: Ja, dus de, ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
2: Hoe is de respons daarop?
3: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk al altijd zo in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
2: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
3: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
2: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
3: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlakbij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
2: Oké. Okay.
0: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
4: Nieuws en info. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
5: Multicity is een 3-daagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
2: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
5: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso

0: infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
0: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
11: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan. Dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
10: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
11: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is. Dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
10: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee-regionieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
12: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de Open Mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 14:30 en om 19:00 en op vrijdag om 19:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek- en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
4: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
1: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
10: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
1: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
10: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
10: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
1: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
10: Waar staan de brievenbussen?
1: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
10: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
1: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
13: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus,
14: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Uydehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Uydehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
10: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
15: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soort hulp groter is.
10: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van?
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
17: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
10: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
17: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
10: Waar gaat het dan heen?
17: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
10: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
17: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
10: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
17: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Maxime Dong.
19: Ik ben Brenda Linskens.
20: Ik ben Bart Versleus.
21: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
0: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
10: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
0: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
10: In Oostende?
0: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
18: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
20: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stukken, de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
22: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen vrijdag nog steeds buien en nattigheid met enkele opklaringen. Temperaturen aan de kust rond de 11 graden bij een matige noordwestenwind. Ook zaterdag veel wolken, heel wat buien, maar af en toe gelukkig een zonnestraal.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
23: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
10: Jullie werken samen met bedrijven?
23: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
10: Hoeveel mensen werken hier?
23: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
10: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
23: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
10: Jullie hebben nu een bijzonder project.
23: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
10: Jullie willen daarmee een signaal geven?
23: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
10: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
23: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxim Dong.
19: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versluis.
21: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
11: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
10: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
11: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
10: Die service is gratis?
11: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
10: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
11: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
22: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
10: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
22: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
10: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgroeihuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
11: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
25: Absoluut. Het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
1: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
1: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
0: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
10: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
0: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
10: In Oostende?
0: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
25: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
12: Absoluut, ja, zeker.
10: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
12: Ja, hè, dus de, ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
10: Hoe is de respons daarop?
12: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk al altijd zo in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet-rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
10: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
12: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
10: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
12: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
2: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
9: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.
3: Noordzee, dagklapper.
13: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek- en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor toerisme Alain Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
14: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
10: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
14: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
10: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
14: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar met ons Bredene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
17: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
18: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
26: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
10: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
26: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
10: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
5: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
26: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
10: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
26: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze zich geen zorgen moeten maken als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
10: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
26: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
10: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
26: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
10: Waar staan de brievenbussen?
26: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
10: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
26: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
0: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
10: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
0: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
10: In Oostende?
0: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
1: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ethelhem.
11: Ja, hier komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
22: We gaan decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
23: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen vrijdag nog steeds buien en nattigheid met enkele opklaringen. Temperaturen aan de kust rond de 11 graden bij een matige noordwestenwind. Ook zaterdag veel wolken, heel wat buien, maar af en toe gelukkig een zonnestraal.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
24: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
10: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
24: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
10: Waar gaat het dan heen?
24: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
10: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
24: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
10: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
24: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Nina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
9: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
8: Jullie werken samen met bedrijven?
9: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
8: Hoeveel mensen werken hier?
9: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
8: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
9: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
8: Jullie hebben nu een bijzonder project?
9: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
8: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
8: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
9: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
10: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
8: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
10: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
11: Zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer en dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
12: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de

0: brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
4: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
4: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
4: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
4: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
8: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre.

0: Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
0: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
4: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedy-talent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
6: Absoluut, ja, zeker.
5: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
6: Ja, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
5: Hoe is de respons daarop?
6: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
5: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
6: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
5: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
6: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
1: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
8: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
9: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
10: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
11: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
5: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
11: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
5: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
13: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
5: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
13: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
5: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
13: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
14: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
16: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
19: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
18: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
20: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
5: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
20: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
5: In Oostende?
20: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
21: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
23: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
24: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken Gerststraat en Nieuwlandstraat die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
25: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen vrijdag nog steeds buien en nattigheid met enkele opklaringen. Temperaturen aan de kust rond de 11 graden bij een matige noordwestenwind. Ook zaterdag veel wolken, heel wat buien, maar af en toe gelukkig een zonnestraal.
14: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
0: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
5: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
0: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
5: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
5: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
0: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
5: Waar staan de brievenbussen?
0: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
5: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
0: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
14: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
16: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
19: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
18: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
14: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
7: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
5: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
7: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
5: Waar gaat het dan heen?
7: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk waar dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten, en wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis, en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
18: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
7: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
18: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
7: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
6: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
18: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
9: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
8: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Foodsavers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
18: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgroeihuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
8: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
10: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliezen zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
11: In Middelkerk investeert minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
13: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
15: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
5: Jullie werken samen met bedrijven?
15: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
5: Hoeveel mensen werken hier?
15: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
5: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
15: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
5: Jullie hebben nu een bijzonder project?
15: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
5: Jullie willen daarmee een signaal geven?
15: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
5: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
15: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
8: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
7: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
9: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
9: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
9: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
9: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek- en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
5: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
5: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar de zee heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
12: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
13: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
15: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
14: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor alle voedselhulp en die soorten hulp groter is.
17: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
18: Absoluut, ja, zeker.
17: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
18: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
17: Hoe is de respons daarop?
18: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de zee. En dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
17: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
18: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
17: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
18: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
17: Okay.
1: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Matthijven.
20: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een 3-daagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
17: dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marekerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
17: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen, wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
22: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme, want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
23: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
24: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen vrijdag nog steeds buien en nattigheid met enkele opklaringen. Temperaturen aan de kust rond de 11 graden bij een matige noordwestenwind. Ook zaterdag veel wolken, heel wat buien, maar af en toe gelukkig een zonnestraal.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
25: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
17: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
25: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
17: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
25: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
21: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
17: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
21: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
17: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
21: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
17: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
21: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
17: Waar staan de brievenbussen?
21: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
17: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
21: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
17: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
14: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
17: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
10: Ik heb daarvan de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
11: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
12: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
17: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
13: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in

0: Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox Antenne Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
0: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank,

0: Wat zijn jullie precies?
1: Wel, als Oosterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
0: Jullie werken samen met bedrijven?
1: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
0: Hoeveel mensen werken hier?
1: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
0: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
1: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
0: Jullie hebben nu een bijzonder project?
1: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
0: Jullie willen daarmee een signaal geven?
1: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
0: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
1: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
0: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
6: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedy-talent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 14:30 en om 19:00 en op vrijdag om 19:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek- en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
7: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
0: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
7: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodanig dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
0: Die service is gratis?
7: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
0: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
7: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
9: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
10: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
11: Oostende en de Paulusfeesten, dat is twee handen op één buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
12: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
0: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
12: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
4: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
13: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
0: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
13: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
4: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
14: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
4: Over welke straten gaat het in de derde golf?
14: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
4: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende. Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
17: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
0: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
17: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
0: In Oostende?
17: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
4: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
18: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
4: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
20: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
21: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen vrijdag nog steeds buien en nattigheid met enkele opklaringen. Temperaturen aan de kust rond de 11 graden bij een matige noordwestenwind. Ook zaterdag veel wolken. Heel wat buien, maar af en toe gelukkig een zonnestraal.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
22: Absoluut, ja, zeker.
0: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
22: Ja, dus je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
0: Hoe is de respons daarop?
22: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. waarom is dat hier zo luid, waarom is dat hier zo druk, wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Ketnet-rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
0: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
22: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
0: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
22: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
0: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
8: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan. Dus wat dat eigenlijk het Naakstrand dicht aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
7: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
8: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
7: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
7: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
9: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
12: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
13: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
14: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
15: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
7: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
15: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
7: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
15: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
7: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
15: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
7: Waar staan de brievenbussen?
15: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
7: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
15: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
16: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
17: MultiCity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. MultiCity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
7: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marrekerkenplein. Hoe zit dat in elkaar?
17: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
7: In Oostende?
17: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
18: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
20: Ik ben Haris Brataneus.
21: Ik ben Christopher Meijer.
22: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
23: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
7: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
23: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
7: Waar gaat het dan heen?
23: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
7: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
23: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
23: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
20: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
21: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
24: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven.
24: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
7: Hoeveel mensen werken hier?
24: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
7: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
24: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
7: Jullie hebben nu een bijzonder project.
24: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
24: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
7: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
24: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
20: Wouter de Splenter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
4: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
5: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven en dat hij die scoort. De alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
8: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
9: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First, it's going to be a long, long rest. I have a lot of friends here, and for sure, from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
10: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
15: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
20: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
11: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
10: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
11: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
20: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
26: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
10: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
26: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
10: Die service is gratis?
26: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
10: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
26: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Mijn naam is Joris Polet.
28: Ik ben André Durie.
29: Ik ben Kurt Kluis.
30: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
20: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar.
1: en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
12: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
10: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marrekerkenplein. Hoe zit dat in elkaar?
12: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
10: In Oostende?
12: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
13: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
17: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
18: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
19: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen vrijdag nog steeds buien en nattigheid met enkele opklaringen. Temperaturen aan de kust rond de 11 graden bij een matige noordwestenwind. Ook zaterdag veel wolken, heel wat buien, maar af en toe gelukkig een zonnestraal.
22: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
28: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
28: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavelaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
22: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
8: Absoluut, ja, zeker.
7: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
8: Ja, dus je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
7: Hoe is de respons daarop?
8: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien eigenlijk een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, jongens, kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
7: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen. En aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
7: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
7: Okay.
1: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
2: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soort hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
6: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
7: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan.

0: onder andere 's middags had er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naakstrand ligt aan strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
0: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is. Dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
0: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
4: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
5: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
5: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
5: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
4: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
6: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
4: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
8: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
10: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
11: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
1: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
11: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze zich geen zorgen moeten maken als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
1: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
11: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact zijn

0: kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
0: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
1: Waar staan de brievenbussen?
0: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
1: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
0: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
4: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerken kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedy-talent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de Grote Post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek- en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
6: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
1: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
6: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
1: Waar gaat het dan heen?
6: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
6: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
6: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
8: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
9: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
9: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
7: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
9: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
4: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Foodsavers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
10: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
10: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
4: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
11: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven.
11: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
7: Hoeveel mensen werken hier?
11: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden.
11: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project.
11: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
11: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
4: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
16: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
16: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
16: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
4: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
17: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
4: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
19: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
20: Het zijn bijzonder straffe, bekende kunstenaars. En eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
21: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen vrijdag nog steeds buien en nattigheid met enkele opklaringen. Temperaturen aan de kust rond de 11 graden bij een matige noordwestenwind. Ook zaterdag veel wolken, heel wat buien, maar af en toe gelukkig een zonnestraal.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
5: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
5: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
7: Die service is gratis?
5: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
5: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
22: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerken kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben George Skeeters.
24: Ik ben Caroline de Vriend.
25: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
26: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
22: Over welke straten gaat het in de derde golf?
26: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
22: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
22: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
0: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
22: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
0: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
22: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
6: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel slechts aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
22: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
6: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
22: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
9: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
10: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
23: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
22: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
24: Absoluut, ja, zeker.
22: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
24: Ja, dus de, ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
22: Hoe is de respons daarop?
24: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer, waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
7: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
24: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
7: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
24: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gaan doen. We moeten het permanent maken.
7: Oké. Okay.
22: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
22: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
1: Multicity is een 3-daagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
7: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
1: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
7: In Oostende?
1: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
22: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
17: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
22: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
15: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
14: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
15: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
14: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
15: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
22: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
18: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
14: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
18: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als er geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
14: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
18: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
7: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
18: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Ofzo.
7: Waar staan de brievenbussen?
18: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Bremmende Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
7: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
18: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
3: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
24: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
4: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heel Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
5: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
19: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
0: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
7: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
0: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
22: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
6: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
6: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
22: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Ewout Duteli, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
20: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
7: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
20: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
7: Waar gaat het dan heen?
20: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk, waar dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
7: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
20: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
20: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
21: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
22: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
1: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
7: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
1: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
7: In Oostende?
1: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
22: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
9: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
22: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
12: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
13: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
17: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen vrijdag nog steeds buien en nattigheid met enkele opklaringen. Temperaturen aan de kust rond de 11 graden bij een matige noordwestenwind. Ook zaterdag veel wolken, heel wat buien, maar af en toe gelukkig een zonnestraal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Wouter de Splenter, u bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
25: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
14: Jullie werken samen met bedrijven?
25: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
14: Hoeveel mensen werken hier?
25: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
14: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
25: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
14: Jullie hebben nu een bijzonder project.
25: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van 250.000 euro extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
14: Jullie willen daarmee een signaal geven?
25: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
14: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
25: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
22: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
8: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
8: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
7: Die service is gratis?
8: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
8: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
2: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
6: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
7: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennis maken met de werking van het Blauw Kruis.
8: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de hele zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
10: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan.

0: dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn, als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Burkwani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Obroek, het IOBZ, werkt mee aan een project in Bredene.
8: Absoluut, ja, zeker.
1: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
8: Ja, hè, dus de, ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
1: Hoe is de respons daarop?
8: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk al altijd zo in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
1: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat

0: Dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
0: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlakbij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
2: Oké. Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Nieuws en info.
2: Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedy-talent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredene naar een grote antiek en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
6: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende. Dat gaat gebeuren, maar dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
6: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
6: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
9: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
10: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
11: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
11: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
12: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
12: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
7: Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
14: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
1: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
14: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
1: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
14: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
14: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
1: Waar staan de brievenbussen?
14: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En Woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het kadaster.
1: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
14: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxime Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
20: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
20: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
20: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
21: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
23: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
24: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
25: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen vrijdag nog steeds buien en nattigheid met enkele opklaringen. Temperaturen aan de kust rond de 11 graden bij een matige noordwestenwind. Ook zaterdag veel wolken, heel wat buien, maar af en toe gelukkig een zonnestraal.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
26: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
1: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
26: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
1: Waar gaat het dan heen?
26: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
26: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
26: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Sifan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
8: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven?
8: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
7: Hoeveel mensen werken hier?
8: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
7: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
8: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
7: Jullie hebben nu een bijzonder project?
8: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
8: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
7: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
8: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.

0: NRC Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
2: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
6: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
7: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
8: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via bizenbelk@odenberg.be.
3: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Noordzee Regionieuws.
11: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
12: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
12: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
12: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
11: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
13: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
11: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
15: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Servaas Buisgaard.
17: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
18: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat stuk ook naar 50 kan.
11: Over welke straten gaat het in de derde golf?
18: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er Twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wat dat het, als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
11: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
11: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
16: Absoluut, ja, zeker.
3: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
16: Ja, dus de, ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
3: Hoe is de respons daarop?
16: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk al altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
3: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
16: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
16: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers een kilometer minder. Ik woon vlakbij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
3: Oké.
11: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
20: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg retro bijna.
21: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
2: hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
4: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
11: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
22: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
22: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
11: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
23: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
23: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
23: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
25: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Rani van Wandegem.
27: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
12: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marrekerkenplein. Hoe zit dat in elkaar?
12: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
12: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
11: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
1: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
11: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
6: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
7: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
8: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
7: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
3: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
7: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
3: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
7: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
3: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
7: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
3: Waar staan de brievenbussen?
7: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
3: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
7: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
13: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort en 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
10: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
13: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
10: Waar gaat het dan heen?
13: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
10: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
13: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
10: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
13: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spillier.
2: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
2: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
6: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
7: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
8: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
9: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
9: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
9: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden.
9: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project.
9: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
9: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
10: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marrekerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
0: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
0: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Burkwani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biezenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biezenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
4: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerken kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
11: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad

0: plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
0: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
4: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
5: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
6: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
7: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
6: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
9: Absoluut, ja, zeker.
7: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
9: Ja, dus De, ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
7: Hoe is de respons daarop?
9: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
7: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
7: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gaan doen. We moeten het permanent maken.
7: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
14: Multicity is een 3-daagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
7: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
14: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
7: In Oostende?
14: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
15: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
17: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
18: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
19: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Schepen voor toerisme Alain-Lineel. In Bretene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
21: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
20: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
21: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
20: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
21: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Noordzee Regionieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerken kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
22: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
20: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
22: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als er geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
20: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
22: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
7: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
22: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Ofzo.
7: Waar staan de brievenbussen?
22: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
7: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
22: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
3: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
7: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
3: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
8: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
7: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
8: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Nu zien we dat Oostende het heel stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
4: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
23: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
24: Inderdaad, dat is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Nee. Soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei.
1: Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
20: Ewout Duteli, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
6: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
20: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
6: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
20: Waar gaat het dan heen?
6: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
20: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
6: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
20: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
6: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
4: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
8: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
10: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven.
10: Ja, inderdaad, we werken samen met bedrijven, dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
10: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
10: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project.
10: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
10: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerken kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
11: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
11: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
11: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
11: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
4: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
13: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
14: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
15: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang, net zo goed bij de straathoekwerkers, maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
17: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
17: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Willy Sommers.
19: Ik ben Romina van Oren.
20: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
21: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
4: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen, wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
5: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme, want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
6: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is het momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
19: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
23: Absoluut, ja, zeker.
3: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
23: Ja, hè, dus... Ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
3: Hoe is de respons daarop?
23: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet-rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
3: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
23: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
23: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
3: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
24: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting de haan, dus wat dat eigenlijk het naakst aan dicht aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
24: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
24: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
15: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
16: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
16: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
4: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
8: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
10: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
3: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
10: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
3: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
10: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
3: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
10: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
3: Waar staan de brievenbussen?
10: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
3: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
10: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity... Het bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen, zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur... te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
4: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Ewout Duteli, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
17: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
3: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
17: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
3: Waar gaat het dan heen?
17: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
3: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
17: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering

0: Middelkerke aan Echtegem.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
4: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
0: Jullie werken samen met bedrijven?
4: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
0: Hoeveel mensen werken hier?
4: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
0: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
4: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
0: Jullie hebben nu een bijzonder project?
4: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
0: Jullie willen daarmee een signaal geven?
4: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
0: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
4: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oh, dat is nog de Lucie Loes in de tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
6: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
7: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
8: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZMIAN daardoor geblokkeerd wordt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. burgemeester Kelly Spelier.
9: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij

0: een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
0: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
6: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
6: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
6: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
6: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
10: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
10: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
10: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
11: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
13: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
14: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
15: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
15: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
16: Absoluut, ja, zeker.
1: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
16: Ja, dus je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
1: Hoe is de respons daarop?
16: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
1: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
16: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
16: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
1: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
0: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
0: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
17: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
10: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
18: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw-happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw-happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:45 en 17:45. Hier bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
19: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
19: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
19: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
10: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
10: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
10: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
11: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Michael van Ie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
23: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
1: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
23: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
1: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
23: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
23: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
1: Waar staan de brievenbussen?
23: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Bouwenbreker. En als laatste in het kadaster.
1: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
23: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
6: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
1: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
6: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
1: Waar gaat het dan heen?
6: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus, Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
6: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
6: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
21: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
24: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
25: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
26: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Idehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Idehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
0: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
2: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
0: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Foodsavers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
8: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
1: Jullie werken samen met bedrijven.
8: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
8: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
8: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project.
8: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
8: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
8: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkenplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
27: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkenplein. Hoe zit dat in elkaar?
27: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
27: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel-Eernegem namen via de Lions Club Oostende-Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
10: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij hebben ook vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
15: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
16: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
3: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
3: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
3: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
3: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
11: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
17: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
17: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen, en dat zijn er Twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
2: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er wordt een rondrit voorzien hier in Odenburg met allemaal verlichte tractoren.
6: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
7: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk-Albert 1-promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
8: Absoluut, ja, zeker.
3: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
8: Ja, dus je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
3: Hoe is de respons daarop?
8: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien eigenlijk een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk al altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de catnetrapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
3: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
3: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
8: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
8: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
9: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
6: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
9: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
6: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
9: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
6: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
9: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
6: Waar staan de brievenbussen?
9: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
6: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
9: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
11: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hans de Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk Hans het jaar door elke week terugkeert.
12: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Uydehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit.

0: Er al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
0: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
3: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
3: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Ewout Dutely, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
6: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort en 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
1: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
6: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
1: Waar gaat het dan heen?
6: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
6: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
6: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.

0: RMC Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt en dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
5: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
6: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
7: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
9: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
1: Jullie werken samen met bedrijven?
9: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
9: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
9: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project?
9: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
9: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
11: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
10: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
11: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
10: Die service is gratis?
11: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
10: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
11: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
2: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
6: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
7: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
8: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten 12 euro. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten 20 euro. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 9:45 en 17:45. Hier bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
10: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
10: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
11: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
12: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
11: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
12: In Oostende?
11: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
13: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Landegem.
17: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
18: Absoluut, ja, zeker.
12: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
18: Ja, dus De, ja, je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
12: Hoe is de respons daarop?
18: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de zee. En dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
12: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
18: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
12: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
18: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers een kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
12: Okay.
19: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
19: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
20: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor natuuristen.
12: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
20: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
12: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
20: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Haagstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
22: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
23: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
24: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
25: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
26: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
27: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
26: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
25: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
25: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
29: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
3: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
29: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
3: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
29: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
3: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
29: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
27: Waar staan de brievenbussen?
29: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle, in AZ Oostende Campus Damiaan, in de bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Borenbreker en als laatste in het kadaster.
27: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
29: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
25: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
10: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
27: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
10: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
27: In Oostende?
10: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
25: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
11: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
25: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan en waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
14: Eerste keer in de Grote Post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt en dit keer mag ik in mijn stad in de Grote Post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
15: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Dit is Radio Noordzee.
27: Ewout Duteli, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
30: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
27: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
30: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
27: Waar gaat het dan heen?
30: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
27: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
30: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
27: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
30: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Noordzee Regio Nieuws.
25: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Wouter de Splenter, u bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
7: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
27: Jullie werken samen met bedrijven?
7: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
27: Hoeveel mensen werken hier?
7: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
27: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
7: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
27: Jullie hebben nu een bijzonder project?
7: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
27: Jullie willen daarmee een signaal geven?
7: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
27: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
7: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
25: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
9: Noordzee Regionieuws.
25: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
26: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
25: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
26: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
25: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
27: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
25: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
16: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
17: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Dit is Radio Noordzee.
27: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
18: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
27: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
18: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Bizenbelk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via bizenbelk@odenberg.be.
27: Die service is gratis?
18: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
27: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
18: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
25: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
10: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
27: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marrakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
10: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
27: In Oostende?
10: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
25: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
11: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
25: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
28: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
20: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
25: Over welke straten gaat het in de derde golf?
20: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn, als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
25: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
1: Nieuws en info aan de kust.
28: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
25: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerken kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
27: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
8: Absoluut, ja, zeker.
27: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
8: Ja, hè, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
27: Hoe is de respons daarop?
8: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
27: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
27: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlakbij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
27: Okay.
25: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
14: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzentoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
15: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
14: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse gaanderijen op de Zeedijk.
21: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
25: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
27: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
4: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
25: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
7: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
27: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
7: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld, die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
25: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
12: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
27: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
12: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
27: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
12: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden.

0: Be City op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
1: MultiCity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. MultiCity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
2: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
1: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
2: In Oostende?
1: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
0: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
6: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten aan het ziekenhuis.
7: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder en zo'n Spiljaard.
8: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
9: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
2: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
9: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
2: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
9: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
9: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
2: Waar staan de brievenbussen?
9: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende

0: Campus Damiaan in de bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het kadaster.
1: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
0: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
5: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
1: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
5: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
1: Waar gaat het dan heen?
5: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
5: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
5: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
6: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
6: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
3: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Foodsavers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
7: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
7: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
3: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
9: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
10: Wij krijgen een fenomenale steun van stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
11: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
1: Jullie werken samen met bedrijven?
11: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
11: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
11: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project.
11: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
11: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
3: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
12: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
12: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
12: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
3: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel-Eernegem namen via de Lions Club Oostende-Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
13: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Nina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
19: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
19: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
19: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
19: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
15: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
3: Over welke straten gaat het in de derde golf?
15: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er Twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
3: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
13: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
20: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
21: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbaars en sportactiviteiten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
6: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
16: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
6: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
3: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Foodsavers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
7: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilstaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
7: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
3: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
0: Absoluut, ja, zeker.
1: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
0: Ja, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij CatNet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
1: Hoe is de respons daarop?
0: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de CatNet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
1: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
0: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
0: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
1: Okay.
3: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
22: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
23: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
24: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
25: Multicity is een 3-daagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marrekerkenplein. Hoe zit dat in elkaar?
25: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een groter locatie.
1: In Oostende?
25: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
3: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
13: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
3: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten daar allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
8: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
9: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
10: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
11: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
11: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
12: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
1: De bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
12: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als er geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
1: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
12: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
12: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Ofzo.
1: Waar staan de brievenbussen?
12: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties. Doorheen Oostende, in de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het kadaster.
1: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
12: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Uydehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Uydehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
14: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
3: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Foodsavers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
15: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
15: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
3: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws
16: over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
19: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
20: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Ewout Duteli, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
21: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
1: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
21: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
1: Waar gaat het dan heen?
21: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk dat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
21: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
21: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Nieuws en info.
6: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
25: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
25: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
25: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
7: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
13: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Glenn Dangro.
23: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Antri Dumaré.
26: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
27: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
1: Jullie werken samen met bedrijven?
27: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
27: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
27: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project?
27: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
27: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
27: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
7: Wouter de Splenter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
6: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
2: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
2: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
2: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
2: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
8: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
9: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
10: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
14: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
14: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
7: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
15: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
15: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
7: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
3: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
12: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
7: Over welke straten gaat het in de derde golf?
12: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
7: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Natasja Waldman.
18: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
19: Ik ben Joke Doodlewoman.
20: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
7: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
25: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
25: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
25: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
7: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
13: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
7: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeente weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
0: vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
4: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
6: Absoluut, ja, zeker.
1: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
6: Ja, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
1: Hoe is de respons daarop?
6: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschap

0: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
0: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gaan doen. We moeten het permanent maken.
2: Oké. Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
5: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
5: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
2: Wij hebben 26 speelterreinen op ons

0: grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
6: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
7: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
8: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw-happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw-happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
10: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
3: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
10: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
3: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
10: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
3: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
10: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
3: Waar staan de brievenbussen?
10: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het kadaster.
3: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
10: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
11: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
12: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
12: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
12: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
13: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
18: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
3: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
18: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
3: Waar gaat het dan heen?
18: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk waar dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk dat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten en wij proberen altijd te gaan kijken van zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis en op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
3: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
18: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
18: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
4: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
15: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
16: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
16: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
16: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
16: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
16: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
16: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
16: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
15: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
20: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
21: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
22: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Idehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en interseksefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Eye the Hot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
0: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
15: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
0: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
15: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
2: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
15: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
2: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
15: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
15: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
24: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
15: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
24: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
15: Die service is gratis?
24: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
15: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
24: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
26: Ik ben Haris Brataneus.
27: Ik ben Christophe Vermeijer.
28: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
5: Regionieuws.
15: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
12: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
15: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
12: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
15: In Oostende?
12: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
15: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
1: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
15: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
7: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
8: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit jaar leeg staat, te gaan huren.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
10: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
15: Over welke straten gaat het in de derde golf?
10: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
15: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
4: Noordzee Regio Nieuws.
15: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendricks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de play-offs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
11: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
15: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Het is play-offs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
15: Welke spelers zijn terug vrijdag?
13: Ah, ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
15: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
13: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
15: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Horen.
16: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
17: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
19: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
18: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
19: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
18: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
19: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. Drie ervan werden in beslag genomen. Vier andere werden geïmmobiliseerd. Vijf jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
4: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
3: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
4: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
3: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
3: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
4: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
3: Waar staan de brievenbussen?
4: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert. En woonzorgcentrum De Borenbreker. En als laatste in het kadaster.
3: Die brievenbussen staan er. Blijven ze staan?
4: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
6: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
7: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
4: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
3: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
8: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is a playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready. and we need to be ready. But I would say this, it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
9: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
3: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
9: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
3: Waar gaat het dan heen?
9: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk waar dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
3: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
9: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
9: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendriks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de play-offs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
14: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
1: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij. zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
15: Het is play-offs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
3: Welke spelers zijn terug vrijdag?
15: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
3: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
15: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
17: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten en de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
18: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
19: De vistrap is ook het wat doen niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vlees jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
20: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
20: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
20: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
20: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
20: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
20: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
20: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 andere werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische stip reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben George Keters.
22: Ik ben Carolien de Vriend.
23: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
24: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
24: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Bizenbelk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via bizenbelk@odenberg.be.
3: Die service is gratis?
24: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
24: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
2: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
3: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Een anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
4: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is a playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this. It seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
6: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
7: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
10: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
8: Over welke straten gaat het in de derde golf?
10: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoof gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
11: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendriks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de playoffs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
12: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
1: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Het is playoffs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
3: Welke spelers zijn terug vrijdag?
13: Ah, ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
3: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
13: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaré.
17: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Obroek, het IOBZ, werkt mee aan een project in Bredene.
18: Absoluut, ja, zeker.
3: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
18: Ja, hè, dus je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
3: Hoe is de respons daarop?
18: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, jongens, kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
3: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
18: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
18: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
16: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 anderen werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gestel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
19: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
19: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
19: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
21: De 3 scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heel Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
22: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
23: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld

0: deponeren in hele mooie brievenbussen die heel opvallend zijn met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
1: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woeger een andere wedstrijd.
3: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is a playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
0: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
1: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
0: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook... op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als er geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
1: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
0: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
1: Waar staan de brievenbussen?
0: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties. Doorheen Oostende, in de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het kadaster.
1: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
0: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanents wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
8: Ik ben Joke Doodlewoman.
9: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendriks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de play-offs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
10: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
2: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Het is play-offs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
1: Welke spelers zijn terug vrijdag?
11: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
1: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
11: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
2: Tot zover het regio.

0: Radio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
3: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
4: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
2: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
7: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met de leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
6: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
7: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
6: Waar gaat het dan heen?
7: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus, Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, staat dan een frigo dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
6: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
7: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
6: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
7: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. Drie ervan werden in beslag genomen. Vier andere werden geïmmobiliseerd. Vijf jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gestel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Natasha Waldman.
9: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee. Ik ben Jook Doodlewoman.
10: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
11: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
6: Jullie werken samen met bedrijven?
11: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
6: Hoeveel mensen werken hier?
11: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
6: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
11: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
6: Jullie hebben nu een bijzonder project?
11: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
6: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
6: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
11: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
10: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
12: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
6: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
12: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
0: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
13: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is a playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
15: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn, en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
16: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
17: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e Modelbouw Happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e Modelbouw Happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
9: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
6: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
9: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
6: Die service is gratis?
9: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
6: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
9: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendricks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de play-offs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
2: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
1: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Het is play-offs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
4: Welke spelers zijn terug vrijdag?
3: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
4: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
3: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
11: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
10: Over welke straten gaat het in de derde golf?
11: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
10: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 andere werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische stip reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
12: Absoluut, ja, zeker.
4: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
12: Ja, dus Je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
4: Hoe is de respons daarop?
12: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk al altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
4: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
12: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
4: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
12: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
4: Okay.
10: Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
7: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
13: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
14: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
14: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
15: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is a playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top 8. So we're looking forward to the series.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
16: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
4: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
16: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
4: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
18: Ik ben Lut van de Kastelen.
19: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendricks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de play-offs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
2: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
1: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Het is play-offs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
4: Welke spelers zijn terug vrijdag?
3: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
4: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
3: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
7: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
22: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
16: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
14: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
14: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze zich geen zorgen moeten maken als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
14: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
5: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
14: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft. Of zo.
5: Waar staan de brievenbussen?
14: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties. Doorheen Oostende, in de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Chris Lambert en woonzorgcentrum De Bouwenbreker en als laatste in het kadaster.
5: Die brievenbussen staan er, blijven ze staan?
14: Ja, dat is wel de bedoeling dat het iets permanent wordt. Natuurlijk is het een beetje afwachten hoe het project zal verlopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 andere werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
23: Ik ben Nancy Bourquigny.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Ewout Dutely, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
25: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
4: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
25: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
4: Waar gaat het dan heen?
25: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
4: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
25: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
4: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
25: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtehem.
6: Nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
14: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal, brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
14: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
10: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is a playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Hier mag je van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
13: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
15: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
17: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
26: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
28: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
4: Jullie werken samen met bedrijven?
28: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
4: Hoeveel mensen werken hier?
28: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
4: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
28: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
5: Jullie hebben nu een bijzonder project.
28: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
5: Jullie willen daarmee een signaal geven?
28: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
5: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
28: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
16: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostense Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendricks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige echte Gemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de play-offs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
18: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
16: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
19: Het is play-offs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
5: Welke spelers zijn terug vrijdag?
19: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
5: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
19: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
16: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
29: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
30: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
5: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
30: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
5: Die service is gratis?
30: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
5: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
30: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
16: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. Drie ervan werden in beslag genomen. Vier anderen werden geïmmobiliseerd. Vijf jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gestel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende?
2: Burgemeester John Crombie.
1: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
1: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
15: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
8: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
10: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
15: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal, brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
5: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
15: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar dat ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
11: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woeger een andere wedstrijd.
14: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is a playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top 8. So we're looking forward to the series.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
21: Absoluut, ja, zeker.
4: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
21: Ja, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee.
0: met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
5: Hoe is de respons daarop?
0: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien eigenlijk een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk al altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
5: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
0: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
5: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
0: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder. Ik woon vlak bij de Havers en wij meten alles af aan de Havers in Haarlembeke. En dat is een tour van de kleine Tour van de Havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
5: Oké. Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
22: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendricks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de play-offs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
18: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
22: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
19: Het is play-offs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust zijn in Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
5: Welke spelers zijn terug vrijdag?
19: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
5: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
19: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
22: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
7: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
9: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
16: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
4: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
16: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
4: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. Drie ervan werden in beslag genomen. Vier andere werden geïmmobiliseerd. Vijf jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische stip reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
24: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
26: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
25: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
25: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
25: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
4: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
25: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of waar iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
4: Waar staan de brievenbussen?
25: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende, in de Grote Post, bij de Bremmende Bolle, in AZ

0: knapperig jaar. Grootste borstdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
1: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
2: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Een anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
0: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
3: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is a playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this. It seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldeplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
6: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren. En als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
7: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Ewout Dutely, je bent coördinator van Food Savers in Oostende. Wat is Food Savers precies?
10: Food Savers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
2: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
10: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
2: Waar gaat het dan heen?
10: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk wat dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookploeg Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen. Omdat soms jongeren, die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurant,

0: naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
1: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
0: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
2: Nieuws en

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendricks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de play-offs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
2: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
1: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Het is play-offs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
4: Welke spelers zijn terug vrijdag?
3: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
4: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
3: Ja, Brussel of Mechelen. Ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Hina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
11: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
4: Jullie werken samen met bedrijven?
11: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
4: Hoeveel mensen werken hier?
11: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
4: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
11: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
4: Jullie hebben nu een bijzonder project?
11: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
4: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
11: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
4: Wouter de Splenter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. Drie ervan werden in beslag genomen. Vier andere werden geïmmobiliseerd. Vijf jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische stip reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
6: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
4: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
6: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@odenberg.be.
4: Die service is gratis?
6: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
6: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
12: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
13: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
14: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
15: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
15: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
16: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is a playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
18: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
17: Over welke straten gaat het in de derde golf?
18: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
17: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Maxime Dong.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versleus.
22: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostense Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendriks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de play-offs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
2: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
1: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Het is play-offs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
4: Welke spelers zijn terug vrijdag?
3: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
4: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
3: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
24: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
25: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
26: Absoluut, ja, zeker.
4: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
26: Ja, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee, met dat instituut, het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
4: Hoe is de respons daarop?
26: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, jongens, kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
4: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
26: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen nodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
4: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
26: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Haarlembeke. En dat is de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gaan doen. We moeten het permanent maken.
4: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 andere werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gestel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
11: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het naakstrand ligt aan strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
4: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
11: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
4: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
15: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
15: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Een anonieme verbinding en stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
1: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
16: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is a playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready. and we need to be ready. But I would say this, it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
7: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan. Dus Chuck Norris was langs geweest. En op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
24: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Laura van Maal, u bedacht het project Woordenwissels. Wat is Woordenwissels?
15: Woordenwissels is een anoniem schrijf- en leesproject in Oostende. En dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Bedoeling is dat Oostendenaars, mensen, een brief schrijven, dat kan ook ter plaatse.
15: Dat kan zeker ter plaatse. Nu, op sommige brievenbussen beginnen er ook op de brievenbussen ligt er papier en pen, waardoor dat ze als ze geen zorgen moeten maken, als ze het wel mee moeten hebben. Want op heel veel locaties ligt het ook.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
15: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
4: Je hebt zelf een aantal brieven geschreven. Je hebt ook brieven van andere mensen gelezen. Wat staat daarin? Waarover schrijven de mensen?
15: Dat is heel uiteenlopend. Dat kan een gedicht zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die even over zijn dag babbelt. Of iemand die zegt waar dat hij eigenlijk mee zit. Of iemand die zegt waar dat hij nood aan heeft of zo.
4: Waar staan de brievenbussen?
15: De brievenbussen staan op 6 verschillende locaties doorheen Oostende. In de Grote Post, bij de Brem en de Bolle. In AZ Oostende, Campus Damiaan. In de bibliotheek Klies.